Sarungbam Devlagi Konjel de Sorarina Seringba Ise Sibumuk Atong Atokbam Doren Luang Degi Planet Kisur de Tabisi.